Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Dit is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Dit is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Protros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Dit is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien?

0: Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Catherine Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

Stijn van Duinen als de zon schijnt. Het tweede uur met straks nog in de show een hit uit de top 1000, maar ook een favoriete top 3. En misschien is dat wel jouw top 3'tje. Het mag echt van alles zijn, als het maar Nederlands product is. Dus er mag ook iets in zitten van George Baker, de Dolly Dots, de Cats. Het maakt niet uit, als het maar uit Nederland komt. België, dat mag ook natuurlijk. Laat het weten, je favoriete top 3 is van harte welkom via NPO Luister. Of via

0: Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dat kan wel eens een hitje gaan worden. Ik zou hem in de gaten houden. Kan wel eens een knaller gaan worden deze zomer. Geintje natuurlijk. Dit is Sterren NL met Corné Klein in de Gouden Uren. En Flemming.
1: Ik ga jou

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

op. Hey. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

favoriete top 3 aangevraagd door Guido. Dankjewel daarvoor. Je hoorde Cheerio van Justin de Wild op nummer 1. Nummer 2 voor Ancora. En op nummer 3 hoorde je Vrijgezel van Mr. Benny Nijman.

0: Hansen met Drink Rode Wijn. Ik heb een soort van vervolg voor je op die plaat van Bonnie Sinclair en Ron Brandstede. Ja, Rocky, dat was een dramatisch verhaal. Maar deze begint eigenlijk ook een beetje op dezelfde manier. Een beetje dramatisch, zeg maar.
1: Dokter,

Meister hier bij Sterren NL. Paddy Kramps, 3 uur lang op de radio. En daarna nog Janneman op de nummer 1. Marco Schuitmaker komt over een week of wat met zijn nieuwe single uit. Die hele Loesoe. Je ziet al wat stukjes op zijn socials. En dit is Marco met Deze Nacht. Een hele fijne zaterdag. En ik spreek je morgen vroeg weer om 9 uur met nog meer Gouden Uur.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ah, lekker hoor, beetje afkoelen is toch niet erg, hè? Het is zo warm geweest de afgelopen weken dat het nu zo rond de 23 graden is. Ik vind het perfect. 3:12, we gaan zo weer 3 uur lang feest vieren op de radio. Het is tijd voor Perry's Weekend Party. En of je nou op de camping nu aan het ontwaken bent, de camping van de Zwarte Cross, of je bent daar niet, je bent heel wat anders aan het doen, je bent van harte welkom. Stuur even een appie in de NPO Luisteren. Vind ik leuk dat je erbij bent. Gaan we even naar Robert Vriesen. Hij zit bij de ANWB. Robert, hoe is het nu op de weg?
4: Op verschillende plaatsen rijden het langzaam in ons land. Bij elkaar opgeteld is dat toch 150 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 3,25 kilometer oponthoud door de grenscontroles. Ook grenscontroles op de A7 Groningen-Duitse grens. 10 minuten vertraging vanaf Oudeschans. Groter is de vertraging door controles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Velpenbroek 14 kilometer met een half uur tijdsverlies. Ook de andere kant op rijdt het langzaam over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. De kop van 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En de vierdaagse feesten die trekken natuurlijk veel bezoekers. En dat is te merken op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Dus Elst en Nijmegen 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Dat is natuurlijk ook nog in Nijmegen. Daar is ook groot feest. Nou, Perry. Mocht je nu... Oh, u? Nou, dit had ik dus gisteren ook, hè? Doet hij het niet? Doet hij het nu wel? Even kijken.
1: Perry Krams.
3: Ja, nu wel. Jeetje,

0: Hé, je zal maar zo'n vriendin treffen, hè? Die gewoon niet naar het duurste restaurant wil, niet geen dure kleren en zo. Dan ben je spekkoper.
1: Je zit midden in het weekend. Zaterdagmiddag, 12 uur. Het grootste feest in het weekend. Dit is Perry's Weekend Party met Perry Krams.
0: Maar je hebt ze, hè? Vrouwen die niet het onderste uit de kan willen en zo. Die niet allemaal in merkkleding willen lopen. Die gewoon lekker op de kloppen willen lopen. En gewoon in de t-shirt van hun vrienden.

0: Ik zal eens even kijken of ik een belletje eruit kan gooien. Want ik ben heel benieuwd of daar nog een beetje stem over is. Of dat we zometeen iemand aan de lijn krijgen. Hallo? Ik heb geen stem meer. Weet je, dat je dat dan krijgt. Dat verwacht ik eigenlijk eerlijk gezegd wel. Goed, ook als je niet op de Zwarte Cross bent, ben je natuurlijk van harte welkom in diezelfde NPO luisterapp. We doen zometeen de Inject Service. Waar vandaan luister je? Waar vandaan in Nederland? Of misschien wel ergens op vakantie? Maak me gek, laat het me weten via dus die NPO luisterapp. Ga ik, zoals beloofd, er 3 uur lang een groot feest van maken. Ik zeg een hele goede middag, vrienden.
1: Het weekend gaat bijna weer los, gooi die frituur maar aan.
0: Nou, dat gebeurt al op de Zwarte Cross. Frituurtje is eraan, zie ik.

0: is Guuske op de radio.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: Guus Meeuwers, even hand op Sterren NL.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: En het meest simpele wat je kunt doen? Tellen tot drie. Tenminste, het ligt er even aan in wat voor staat. Ik kan me voorstellen dat het op een bepaalde plek in Nederland wat lastig is op dit moment. 10 minuten voor 12:30. Ik ga even wat de incheckberichten erbij pakken. En daarna schakelen we even over naar de Zwarte Cross Camping. Want daar heb ik even iemand aan de lijn. Is even wat appies, onder andere van Peter. Die zegt, hey Perry, we luisteren mee vanuit de vakantie. Vanuit Parijs. Groetjes Peter, de palmbomenkoning van Brabant. Peter, heel veel plezier daar. Hij maakt er een hele mooie vakantie van. Ik hoop dat het weer daar lekker is. Marcelino, die stuurt, goedemiddag Perry. We zijn er ook weer bij. Nu op naar Nijmegen. Er even een paar klanten eruit knallen. En dan terug naar het mooie Limburg. Thuis opfrissen en dan vanavond naar de Mega Kermis in Uden. Met mijn zoon en vrouw en een kameraad. Groetjes van Marcelino en Jairo. Nou Marcelino, hou rekening met wat extra file daar rondom Nijmegen. Rondom de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Blijkt daar gekhuis te zijn. Misschien ben je er inmiddels al, misschien nog niet. Nou, hou er dan rekening mee. Jelle stuurt, hey, heerlijk uit de werkbus luisteren naar Sterren NL. En Anton de Boef die zegt, middag Perry, ik heb dus zo'n vriendin die op de klompen loopt. En in de werkkleding van mijn eigen zaak. Hij is ZZP'er. Ze is nu aan het werk en ze komt vanmiddag weer naar de werkplaats. En dan gaan ze verder met de motorrevisie van de trekker. En de motorrevisie van de servicebus van Anton. Kijk, lekker man. Ja, dan moet ik daar eigenlijk straks even een foto van zien, Anton. Dan moet ik even sturen in de NPO luisteren, vind ik leuk. Johan luistert mee vanuit Denemarken en HK. Die zegt, hey Perry, zou je een nummertje willen draaien van Henk Wijngaard? Groetjes vanaf de boot uit Harderwijk. Goed, lekker mee luisteren. Doe jij op Sterren NL en reageren doe je in de NPO Luister app. We doen zo meteen nog een rondje. Eerst eens even kijken hoe de status is op de camping van de Zwarte Cross. En daarom heb ik aan de telefoon Chris. Goedemiddag Chris.
2: Goedemiddag.
0: Nou, op zich heb je nog een stem over, Chris. Dat valt me allemaal mee.
2: Ja, nog wel.
0: Ja, maar hoe laat gaat het daar los vandaag in Lichtenvoorde?
2: Ja, wij gaan over een half uur daarheen. Dus,
0: Oké, dus maar begint dan ook de festiviteit of is er nu al op het terrein wat aan de hand?
2: Ja, dat is nou al van alles te doen.
0: Ja. Maar jullie dachten, we gaan vanochtend eventjes lekker rustig opstarten. Ja, ik wil zeggen, rustig opstarten. Volgens mij, Chris, alles behalve rustig. Want ik zie een foto van jou die je plaatst. Je zit toch nou niet nu al aan de snack, hè?
2: Wel.
0: Is dat een soort van anti-kater ontbijt? Kunnen we dat zo stellen?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja. Gezellig, mannen. Ja, hebben jullie trouwens, mijn collega's van Sterren NL, zijn jullie al tegen het lijf gelopen?
2: Nee, nog niet.
0: Nee, anders moet je die eventjes zoeken. Want ik weet ook dat Tinia van Wijk van de ochtendshow, die is er ook. En die is te herkennen op de Zwarte Cross Camping aan een enorme mast. Die hebben ze naast hun caravan staan. Dus als je een... als je een Sterren NL sticker wil of iets dergelijks, dan kun je hem daar gaan halen bij onze tieners. Hey, Chris, ik wens je heel veel plezier, maar ook een beetje succes met het doorkomen van deze dag daar.
2: Ja, dat gaat zeker goed komen.
0: En veel plezier, mazzel!
2: Mazzel.
0: Nou, live vanaf de camping met de Zwarte Cross. Ik denk ik geef ze een klein beetje krachtvoer door middel van de krachttoer. Dit is Normaal op NPO Sterren NL.

0: leukste buurtjes van Nederland, Ruud en Mieke.
1: Het was bloedje gezellig, maar ik ga naar huis.
0: We zongen door Wesley Bronkhorst. Ik denk dat we allemaal wel van dit soort buren kennen, toch, in onze wijk. Ja, ik heb het er wel eens over gehad. Ik heb zelf dus ook dit soort buren. Die heten Alwin en Denise dan. En dat zijn van die mensen, daar kun je altijd van op aan, weet je. Dat is geweldig, leuk. En ik hoop dat jij ook van die lieve buren hebt, want dat is echt goud waard. Je luistert naar Sterren NL. Het is Paddy's Weekend Party, het grootste feest in jouw weekend op de radio. En we gaan zo meteen nog even een blik werpen op de app, de NPO Luisterapp. Als je erbij bent, mag je eventjes gaan inchecken. Lijkt me hartstikke leuk om iets van jou te horen. Robert van Hemert en Donnie komen binnenkort met een gloednieuwe single. Nou, ze gaan nog steeds hartstikke lekker met Moetta. Nou, daarom ga ik die eventjes draaien. Zometeen naar Hike. Dit is Lekker in de Zon.
2: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, bini, kleine kom. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
3: Mooi meisje!
2: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd.

0: Plopperblop, Robert van Hemert en Donnie. Goud en platina behaald met deze plaat. Mo, werd dat nou? De filmpjes staan trouwens bij ons op de social media pagina. Want het is uitgereikt tijdens het muziekfeest op het plein in Zwolle. Wat binnenkort ook op televisie is. Hè. Vanaf 7 augustus zie je die uitzendingen. En gisteravond zijn we begonnen met de uitzendingen vanuit Moergestel. Gisteravond om 8:55 was dat op televisie. Je kan het terugkijken via de NPO Start app. Het is 1:50. Eens even kijken hoe het gaat met Nederland. Zijn we al een beetje wakker? Nou, Kevin sowieso, die zegt lekker vanuit thuis. Lekker aan het klussen daar. Heel veel succes, Kevin. Wesley die stuurt, wij luisteren gezellig mee vanuit vakantiepark Akkerzaten in Voorthuizen. En tegelijkertijd spareribs aan het roken voor op de barbecue vanavond. Oeh, lekker zeg. Is dat niet het vakantiepark waar de bevers toen ook zijn geweest? Volgens mij wel, hè. Die hebben daar toen met fans gestaan met hun camper. Ah, volgens mij wel. Mike zegt, goedendag Perry, wij luisteren ook gezellig mee op de verjaardag. Groetjes van Mike. Oh Mike, wie is er jarig? Ik wil het wel even weten, die wil ik toch wel even feliciteren. Of ben je zelf jarig? Nou, let me know. Marcelino die zegt, Perry, we kennen de weg wel in Nijmegen. Wij rijden dit al 8 jaar lang. Oh, kijk eens, Marcelino, hoef ik jou helemaal niks te vertellen, hè? Henk is erbij. Natuurlijk, Henk, hè. Een hele goede middag, vriend.
1: Hey, Perry. Goedemiddag, jongen. Henke, even later, want ja, ik was druk bezig.
0: Nou, kan gebeuren.
1: Toch een rustige zaterdag hebben. Heeft de vrouw een idee om de auto's te gaan wassen. Jongen. Nou, vanmiddag even lekker nog barbecue bij mijn zwager Sjoerd. Dus dat komt allemaal weer goed. Kan ik daar lekker uitrusten.
0: Zo is het.
1: Wat een mooi weekend van Perry. Lekkere muziek draaien, jongen, want wij luisteren weer mee. Hoi.
0: Ja, gezellig, Henk. Ja, dat zijn die vrouwen, hè. Die komen dan bij je en zullen ze even de auto gaan wassen? Nee, dat gaat anders. Komen ze bij je en dan zeggen ze... Zeg, schat, het moet echt even... Zie je hoe vies die auto is? Moet echt gebeuren. Het moet echt, hè. Ja, en dan voel je als man, denk je, ja, oké, dan gaan we maar weer. Dat is dan weer de goedheid die we hebben. Aan jou te horen, Henk, ben je ook een hartstikke goede vent. Dus goed bezig, Gerel. Ik denk dat je vrouw heel erg trots op je is. Steve is ook weer bij. Het is lang geleden dat ik die heb gehoord. Steve, goedemiddag.
2: Perry, goedemiddag. Uiteraard ben ik er ook weer gezellig erbij. Ik wil bij deze even de groeten doen aan Sandra uit Schavendeel. En ik wens je een fijne uitzending.
0: Nou, dankjewel, Steve. Leuk dat je er ook weer bij bent. Nou, Anton de Boef die stuurt er even wat foto's van waar ze mee bezig zijn. Met de werkbus en de trekker. Maar jeetje, Mina, die ligt allemaal goed aan elkaar. De bus die is in montagefase. Succes ermee. Ook Carola die is erbij. Die belde net nog even naar de studio. Die heeft wat last van de ogen, Carola. Heel veel beterschap namens iedereen hier bij SterrenNL Radio. En Evert-Jan, die luistert ook mee. Evert-Jan, de man die alles kan. Ja hoor.
3: Hey Perry. Perry, man. Ik wou groetjes uit Denemarken doen. Ja, we waren ook graag op die Zwarte Cross geweest. Maar ja, financieel ook niet zo breed, dus er moet gewoon gewerkt worden. Hatjo.
0: Nou, het lijkt alsof ik, als ik Evert-Jan hoor daar op de achtergrond, heb ik alsof hij zo'n beetje op de Zwarte Cross staat in plaats van in Denemarken. Wat een herrie op de achtergrond, zeg. Cindy stuurt de Halle Berry lekker bij aan het komen van de knieoperatie. De meniscus is weer bijgewerkt. Deze was gescheurd en zat dubbel geklapt tussen het kniegewricht. Nu lekker met het beentje omhoog, SterrenNL aan. Luisteren en proberen de pijn te verdoezelen. Nou, ik hoop, Cindy, dat het lukt met een fijn stukje muziek op de achtergrond. En als ik een plaat voor je kan draaien, laat het weten. Dan doe ik dat met heel veel plezier voor je. Heel veel beterschap. Tamara luistert ook mee. Tamara?
4: Berry! Ik heb lekker weekend en nou eigenlijk heb ik al vakantie. Nou, ik ben nu onderweg van Nieuwegein naar boven Karspel. Ik ga even op visite bij mijn broertje. En

technische ruimte aftimmeren. Nog één wandje te gaan. Hop, hop, gas erop. En overdrijven een dik rammetje erin zou willen knallen met een beetje tempo erin. Mag ik zelf een mooie uitzoeken. Goed weekend en de groeten vanuit Brabant. Aha, nou, ik zit eens eventjes te kijken of ik nog een lekker heb met een beetje tempo erin. En ik zat zelf een heel klein stukje aan deze te denken. I wanna see the rainbow high in the sky. Dat is die. Aan die plaats zit ik in één keer te denken, Niek. Is dat wat? Nou ja, laat maar even weten via de NPO luisteren. Daan zegt, hey Perry, we zitten met wat vrienden op het water. Lekker aan het genieten van een rozeetje. En of ik Wesley Bronkhorst met Ik ben rosé, of ik drink rosé eventjes zou willen aanzetten. Ik ben rosé, hè. Groetjes, nou, dat kan ik straks wel eventjes doen. Geen probleem. Liam die vraagt wederom om Adele. Maar dat, ja, dan moet je echt eventjes naar onze collega's van Radio 5 of Radio 2. Daar draaien ze Adele. Ik denk dat Adele wel zou willen dat ze gedraaid zou worden hier op SterrenNL. Dus Liam, helaas, ja, Adele, dat draaien wij hier niet. En Storm zegt nog, middag Perry, ik ga het toch nog eens proberen. Krijg toch allemaal de kleren van Danny de Munk. Groetjes van Storm. En Richard zegt, fijne zaterdag, lekker genieten van de muziek. Groetjes vanuit Utrecht. Nou, stuur...

0: is gezelliger. Een gezellige bende. En dat is het overal trouwens, want het is tijd voor vakantie. De wegen die sliepen lekker dicht. En wat mij dus opvalt, hè, zeker hier in Midden-Nederland, het is ongelooflijk hoeveel wegen er open liggen. De A30 vanuit Ede richting Barneveld is dicht. Gaat volgens mij wel weer open. Hè? Is dat... Het is volgende week of die week erop. Nou, de A1 richting Amsterdam is dicht. Nou, ik reed net weg uit Amersfoort-Vathorst. Ik weet niet of jij daar wel eens komt. En dan was de weg ook dicht. En ik zag op mijn navigatie, moet je voorstellen, daar krijg je echt zweetpaniek van. Toen reed ik dus weg. Ik kom daar aan, ik sta stil. Er staan daar verkeerswachters en dat duurde een eeuwigheid voordat je moest rijden. En ik zag mijn aankomsttijd bij de studio oplopen. 11:48, 11:49, 11:50. Ah, jongen, dan moet je mij zien in de auto. Dan word ik echt een beetje, dan ga ik een beetje trillen en zo. Ik, kom op, kom op. En dan zit ik te bumper kleven. Ja, echt, maar ja, goed, ik wil gewoon op tijd in de studio zijn. Maar het is gelukt, hè. We waren er op tijd. Maar wat de clue van het verhaal is, dat ik vind dat er echt ongelooflijk veel aan de weg wordt gewerkt. En op heel veel plekken tegelijkertijd. Ik weet niet of jou dat dus ook, of jou dat ook opvalt. Nou, eens even kijken wat er nog binnenkomt. Een leuke appjes. Onder andere van Steve, die vertelt waarom hij er al een tijdje niet meer bij was. Ze zegt, ik heb je wel vaak aanstaan in de auto met mijn vriendin ergens naartoe. Maar mijn vriendin is nu werken. Dus ik had even tijd om jou te appen. In plaats van mijn vriendin te vervelen. Nou, goed bezig, Steefke. Michel die zegt, hey Perry, we zijn onderweg naar Italië. En onze dochter Loes van 3, die roept de hele tijd, Per, zet nou even die vogels die fluiten op. Met andere woorden, wil je Cheerio even draaien? Dankjewel Perry. Nou, Cheerio heb ik speciaal Loes voor jou. Jazeker, lieve Loes. Komt er zo meteen voor je aan. Dus heel eventjes geduld hebben. Dan mag jij zo meteen gaan genieten van Justin de Wild met Cheerio. Ga ik voor jou draaien. Bianca zegt, zou je voor mijn kanje Jan Deurdonderen willen draaien van Normaal? Nou, Niek die zegt nog eventjes, ja hoor, lekker draaien. En dan gaat het over deze plaats. I wanna see the rainbow high in the sky. En ik wil eigenlijk van meerdere mensen dus weten, moet die gedraaid worden, ja of nee? Dat doe ik dan straks na 1 uur eventjes. Rainbow in the Sky van DJ Pel Elstak. Ja of nee in de app. Patrick zegt nog, hi Perry, wij op hippiecentrum Groenhaven Houten willen graag Amore van Corrie Konings horen. Geweldig nummer. Ik heb toevallig een andere van Corrie klaarstaan. Misschien dat ik straks de 2 jullie platen nog eventjes kan draaien. Sam die stuurt, hey Perry, we hebben net de nieuwe brug opgehaald voor onze project auto's. Voor onze dikke Cadillac rouwauto. Wat moet je met een Cadillac rouwauto? Ja, ik snap als je een rouwcentrum gaat beginnen, Sam, dat je een rouwauto nodig hebt. Maar wat ga je ermee doen? En natuurlijk hebben ze Sterren NL aan met Perry's Weekend Party op standje 10. Of ik een enkeling van Guus Meeuwis zou willen draaien. Goed weekend, maat. Groetjes Sam, Jesse en Boyd. Nou mannen, succes daar met die dikke Cadillac. Mooie auto zeg, hé. Oeh, ik krijg altijd wel een beetje rillingen als ik een rouwauto zie. Maar wel mooi, is wel een mooie bak. Cindy die zegt nog, weet je Perry, ik heb niet een speciaal nummer nodig. Met jou op de radio heb ik al een geweldige middag. Jij maakt van alles een feestje met jouw muziek. Thanks. Nou ja, Cindy, het is niet mijn muziek. Het is gemaakt door al die geweldige artiesten die we draaien. Maar probeer wel een beetje de juiste sfeer erin te leggen met de juiste liedjes. Dus, dankjewel Cindy. Ik word er altijd een beetje verlegen van wat is zo'n appjes. Vind ik heel erg lief. Eens even kijken. Corona zegt, ja hoor, doe maar draaien. Zanger Jeffrey. Oh nee, zanger Jeffrey is er ook bij. Jeff, wat heb jij te zeggen, jongen?
1: Hey Perry. Yo. Goedemiddag. Hallo. Ik wil voor Oerend Hart. Kun je die even draaien? Dat zou echt geweldig zijn. Dat maakt de dag van Klaas en mij. Let's go!
0: Nou, oké, hoe het hart. Gaat er even bij op de lijst. Ik zie van Lisette dat ik ja moet doen voor DJ Pel Elstak. Damon Koning die zegt knallen erop, Perry. Lekker tijdens het werk gaat het ramenwassen sneller van. En Patricia zegt ook, ja hoor, DJ Pel mag gedraaid worden. Nou, ik bewaar hem even voor zometeen naar 1, ja. En nog even een paar mensen erbij die een ja sturen. En ik kan er niet meer omheen. Je mag het laten weten via de NPO Luisterapp. We gaan dus richting uur nummer 2 met onder andere de muzikale code. Jouw kans op een lekker Sterren NL prijzen bekend. Ook Justin de Wild ga je nog horen voor het nieuws met Cheerio. Hier is eventjes deze heerlijke van Corrie Konings. Dit is Mooi was die tijd bij Sterren NL. Mooi.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dankjewel ervoor om ons het laatste nieuws bij te brengen. Gaan wij naar Robert Vriezen. Hij brengt ons bij de files die er op dit moment zijn. Robert, hoe is het op de weg?
4: Verspreid over het land een aantal files. Dat telt op tot zo'n 150 kilometer bij elkaar. Zo rijdt het langzaam op de A1, Hengelo-Duitse grens. Controles aan de grens. Kwartiervertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. Werkzaamheden houden 2 rijstroken van de A4 dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging vanaf Hoofddorp Zuid. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 6 kilometer file tot aan de grens met een half uur tijdsverlies. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven, 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud bij Nijmegen als je over de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. Kom je vanaf Elst in 4 kilometer file.
3: Oké, Robert, dank je wel. We gaan zo meteen een spelletje spelen.
1: Perry Krams.
3: En dat spelletje heet De Muzikale Code. Je kan daar een Sterren NL prijzenpakket mee in de wacht slepen. Zometeen ook René Kars, dat interesseert me geen ene reet. Na een lekkere klassieker van Rob de Nijs.

0: René Garsten, dat interesseert me echt geen ene reet. Hij moest er toch gewoon bij zijn bij het muziekfeest op het plein dit jaar. Dat gevoel had ik heel sterk. En gelukkig was zijn familie er wel bij aanwezig. Dus ja, dan is René er automatisch ook wel weer een beetje bij.
1: Berry Kroms.
0: Jongen, ik denk nog, ik wil niet zeggen iedere dag, maar wel echt ontzettend vaak aan deze man. Dus echt een ontzettend fijne artiest was het.

En je mag altijd eventjes mee appen, dat doe je in de NPO Luister-app. En ik had dus zojuist de vraag, moeten wij Rainbow in the Sky gaan draaien van DJ Paul Elstak? Nou, ik zie dus ontzettend veel jaartjes voorbij komen. Dus die ga ik dan, denk ik, er zo meteen wel heel eventjes bij pakken. Wat we zo meteen eens even gaan doen, is ons spelletje. De muzikale code, het spelletje van de zaterdagmiddag. 3 liedjes die zo meteen in kort, heel rap tempo aan elkaar voorbij komen. Jij moet dan raden welke 3 liedjes dat zijn. Doe ik zo meteen naar Jan Smit. Tranquilo is onderweg. Eerst zo meteen Thomas Bergen.

0: Zijn vakantie daarom vanmiddag ook niet te horen hier op Sterren.nl. Maar wie er wel is vanaf 3 uur is Jan Paparazzi.
1: De muzikale code.
0: Hij vervangt dus muziekfeest op de radio. Dus nog een soort van een halve normale programmering van wat je gewend bent. Alleen dan zonder Jan Smit. Hè. Een extra Jan Paparazzi show vanaf 3 uur vanmiddag. Jan Smit en Tranquilo hoorde je nog even op verzoek op Sterren.nl. Is het tijd voor de muzikale code? Ik ga jou eens eventjes een kans bieden om het Sterren.nl prijzenpakket in de wacht te slepen vandaag. En het zit goed gevuld met allemaal leuke hebben dingetjes. Met allemaal dingen van onze radiozender. En wat er natuurlijk ook in zit, is de Sterren.nl sticker. En ik zie hem steeds vaker op werkbusjes, op vrachtauto's, op lantaarnpalen. Plak die sticker lekker waar je hem plakken kan. De muzikale code, 3 liedjes. Ik wil van jou weten welke 3 dat zijn. En als je wil meespelen, is het enige wat je hoeft te doen, het woord code sturen in de NPO Luister-app. Het enige wat ik wil zien, het woord code. Als jij weet welke 3 liedjes dit zijn.

En dat zijn ze, de drie liedjes in de muzikale code. Als je daar thuis nu denkt van, nou, ik weet het welke drie liedjes dat zijn, dan mag je dat even laten weten via de NPO Luister-app. Dan alleen wel met het woordje code. Want als ik jou dan ga bellen hier in de uitzending, mag jij gaan vertellen welke

0: zomerseizoen. Dat is voor heel veel artiesten een van de drukste periodes van het jaar. Hè? Dan zijn alle festivals daar. Mensen die organiseren het ene feestje na het andere feestje. En als je dan toevallig de artiest bent van dit moment. Hè, gewoon echt de bekendste, beroemdste en beste artiest met de grootste hit op dit moment. Dan word je natuurlijk ongelooflijk veel geboekt. Er wordt er aan je getrokken en zo. En ik als goede vriend van... Ik maak me toch soms wel eens een klein beetje zorgen. Dus ik denk, ik ga eens eventjes een heads-up doen bij mijn grote vriend Rutger van Barneveld.
1: Hey, grote vriend.
0: Hey, jongen. Hoe is het met je?
1: Goed hoor, en je hoeft je eigenlijk geen zorgen te maken, vriend. Ik heb het allemaal goed onder controle.
0: Oh, gelukkig. Nou ja, laat ook heel eerlijk zijn. Er staan ook, om maar gelijk ermee in huis te vallen... er staan ontzettend veel lieve mensen om jou heen. Hè? Bekijk bijvoorbeeld naar jouw manager alleen al.
1: Ja, dat is een heel bijzonder persoon natuurlijk. Maar ook mijn ouders, mijn schoonouders, mijn vrouw. Iedereen die heeft... Ja, die steunen mij gewoon ontzettend. Daar ben ik trots op, blij mee.
0: Ja, nou ja, dat is fijn. Ze hebben echt jouw bek. Ze staan echt achter je. En ze dragen je als het ware. Want het is nodig in deze periode waar er heel erg aan je getrokken wordt. Want hoeveel optredens doe je nu gemiddeld in een weekend, Rutger? Succes.
1: De optredens in het weekend is heel lastig te peilen. Maar we doen er tussen de 40 en de 60 per maand.
0: Bizar, hè? Ja. Ongelooflijk.
1: Soms nog wel eens een stapje naar 70.
0: Ja.
1: Maar het is echt het is gekkenhuis.
0: Zie je je vrouw nog wel eens, vraag ik me af.
1: Jawel, zeker wel. Ik sta nu ook lekker thuis en Naomi staat lekker in de badkamer te vreubelen. En vanmiddag ga ik dan wel weer de deur uit. Ja. Maar we weten ook dat erbij hoort. En maandag zien we elkaar ook weer. Dus we zien elkaar wel wat minder, maar... Ja, de uren die we elkaar zien, dan zijn we natuurlijk hartstikke blij.
0: Ja, zo is het. En dit is ook precies waar je zo hard voor geknokt hebt, hè, om hier te komen. Om dit grote succes te behalen. Maar goed, je hebt dus nu met Zwoele Zomernachten een dikke hit te pakken. Maar het lijkt wel net alsof je zo kan doorvloeien naar een nieuwe hit. Want ik laat even een klein stukje horen van de plaat die op dit moment heel erg viraal gaat. Dat is deze.

0: Ja, Rutger, dat is Was het een droom? Dat is jouw allereerste liedje ooit, hè?
1: Dat was mijn allereerste liedje ooit, ja. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, jullie zingen allemaal la-di-la-di-la. Maar het is eigenlijk love-di-loop-di-love. Want het is een liedje van vroeger, in de jaren 70, de loop-di-love van vroeger.
0: Ja?
1: Alleen het koor is zo verrekkend slecht op die band. En dat is ook de reden waarom ik het eigenlijk in het land ook niet meer zing. Maar ik heb er inmiddels een goede band voor laten maken.
0: Ja.
1: Ik kan hem weer doen.
0: Oh, dus als die wordt aangevraagd, dan ga je hem ook gewoon zingen? Ja.
1: Zeker, absoluut.
0: Ah, wat goud zeg. En zit er nou nog iets in het verschiet? Ga je iets met deze plaat doen?
1: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, ik ben begonnen met zingen om naar de mensen te luisteren. Dus ik ga er zeker naar luisteren. Ik ga er geen officiële single van maken.
0: Ah.
1: Maar we gaan hem natuurlijk wel op Spotify gooien. Maar we moesten daarvoor wel even andere muziek laten maken. Even helemaal klaarmaken, zodat die wel in deze tijd is.
0: Ja.
1: Want anders is gewoon de kwaliteit van 20 jaar geleden slechter dan natuurlijk nu. En dat gaat Spotify ook niet accepteren. Dus we willen dat wel gewoon op een goede manier doen. Dus het heeft eventjes tijd nodig gehad. Maar ja, we gaan hem binnenkort wel lanceren op Spotify. Ja.
0: Wat goed zeg. Ik kan niet wachten, Rutger. Ik heb zo'n vaag voorgevoel dat deze ook wel weer echt ontzettend sky high gaat zijn.
1: Nou ja, laten we het hopen. Want hij komt deze zomer nog online. Dus dan kan hij mooi deze zomer nog mee.
0: Er dus niet zo heel erg lang meer op te wachten, zeg jij?
1: Je hoeft er niet heel lang meer op te wachten. Maar ik zit natuurlijk nu nog midden in de hype van zwoele zomernachten.
0: Ja,
1: die
0: precies.
1: Wil ik eerst even goed zijn werk laten doen. Want volgens mij gaat die gewoon ontzettend goed, wat ik nog steeds zie. En
0: ja.
1: Daar ben ik ontzettend trots op. En ja, laten we die vooral eerst zijn werk even laten doen.
0: Ik zie inderdaad op dit moment 8,6 miljoen keer gestreamd.
1: Ja, hij staat nu net zo hoog als Helena. Ja, ja. Hoe vaak hebben we daar het gesprek niet over gehad?
0: Precies. Ja, we bellen elkaar zo'n beetje dagelijks. Dit is echt, echt bar. En nog maar heel even, je hebt goud in handen. En ik gun het je van harte, grote vriend. Ik ga natuurlijk ook even draaien, hè?
1: Ja, tuurlijk, daar ga ik vanuit.
0: En doe iedereen de groetjes daar in het prachtige graven.
1: Doe iedereen de groeten. En bij jou ook daar, hè?
0: Gaan we doen. Goed weekend, Rut.
1: Yo. Hoi, goed weekend.
0: Rutger van Waardeveld, gelukkig gaat het hartstikke goed met hem. Het kan er niet anders met het succes van dit nummer.

0: eraf. Ciao, doei, adios of sterren.
1: De muzikale code.
0: Ik ga nog één keer aan je laten horen de opgave van de muzikale code van vandaag. En het is heel simpel. Je hoort drie liedjes heel snel aan elkaar voorbij komen. En ik wil weten welke drie liedjes dat zijn als ik jou zometeen bel. En als je weet welke drie liedjes dit zijn, als je het nu al weet, dan kan jij zoveel mogelijk als dat je wil het woord code sturen. Als jij dat doet in de NPO Luister-app, is de kans daar dat je zo gebeld gaat worden. En mag jij vertellen welke drie liedjes dit zijn?

0: party.
1: Nou, kom maar door met het woord code als jij denkt te weten welke drie liedjes jij net hebt gehoord. En er staat dus iets leuks op het spel. Dat is namelijk het Sterren NL prijzenpakket. Zo meteen de plaat uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day. Hoi naar Yves Berendsen. Dit is Zin in Jou.

blijft een vrolijk muziekliedje dit, hè. Roberto Jacchetti en de Scooters. And I save the day. We zitten midden in de muzikale code. Ik ga hem nog één keer aan je laten horen. Voordat we zometeen even flink gaan pompen op de zender.

In de NPO luisteren voor de laatste ronde. Binnen nu en 3 minuten ga ik iemand bellen. Maar eerst, DJ Paul Elstak. Moet ik die draaien? Ja of nee? Ja, zegt Patricia. Damon, die zijn nog knallende lekker op, Perry. Dan gaat het werk lekker snel. Van het ramen wassen. Marcelino zegt ja. Dave, die zegt ja. Tabi, die zegt ook ja. En zo krijg ik nog zoveel meer jaatjes binnen voor...

0: Maslach met Rainbow in the Sky.
1: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.
2: De muzikale code.
0: Als we verfijnen, op de zaterdagmiddag even lekker beuken door die speakers zijn via Sterren NL. De finale van de muzikale code vandaag, die speel ik met Jonathan Stichter. Jonathan, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Perry.
0: Hey man, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben perenbomen aan het water geven.
0: Perenbomen aan het water geven. En waar doe je dat op dit moment?
3: In Jaarsveld.
0: In Jaarsveld. Nou, lekker bezig, jongen. En wanneer kunnen de peren geplukt worden? Weet je dat ook? Rondom welke periode?
3: Ja, dat is eind augustus.
0: Oh, oké.
3: Okay.
0: Nog een maandje, dan moeten ze even doorgroeien. En hebben we heerlijke verse peren van het Nederlandse platteland.
3: Zeker.
0: Zo is het. Zeg, Jonathan, je hoorde de muzikale code. Je denkt, nou, dit moeten deze drie liedjes absoluut zijn.
3: Ja.
0: Jij twijfelt ook geen seconde, hè, over geen enkele plaat die je gaat zeggen.
3: Nou ja, als het zo met een fout is, dan staat het wel van paal. Maar ik denk dat ik het goed heb.
0: Nou, dat denk ik niet. Weet je, anders probeer het gewoon een andere keer nog eens. Zo is het ook wel weer. Hé, we gaan er eens even doorheen. Welke plaat denk je dat de eerste is?
3: De eerste?
0: Ja.
3: Denk ik Jouw Blik.
0: Jouw Blik van John West. Oké, okay, die zet ik erbij. Nummer 2.
3: Ik krijg een heel apart gevoel van bidden van Corrie Konings.
0: Ja, ook die zet ik erbij. En op nummer 3 zet jij?
3: Zandloopster van Robert van Hemert.
0: Oké, okay, Zandloopster van Robert van Hemert. Dan zeg je dus 1, John West, Jouw Blik. 2, Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En op nummer 3 zet jij Robert van Hemert en Zandloopster. Wil je daar nog iets in wijzigen? Of gaan we gewoon luisteren of dit juist is of niet?
3: Laten we gewoon gaan luisteren.
0: Nou, daar gaat hij dan.
2: De muzikale code is...
0: Nou... Yes! Jonathan Stichter uit Jaarsveld. Het is je gewoon gelukt, man.
3: Ja, bizar.
0: Bizar. Jij krijgt van ons het Sterren NL prijzenpakket opgestuurd.
3: Nou, super, super, super.
0: Van harte gefeliciteerd, jongen. Ga jij gauw door met die goede werkzaamheden die je aan het doen bent voor die verse, lekkere peren van de Hollandse bodem. Ga ik hits van eigen bodem draaien. Je mag kiezen welke plaat je wil van deze drie. Is dat John West, Corrie Konings of Robert van Hemert?
3: Robert van Hemert, alsjeblieft.
0: Robert van Hemert met Zandloopster ga ik voor je doen. Werk ze nog, hè?
3: Hey, goeie uitzending. Doei.

0: De muzikale code, hij zat erin. Robert van Hemert en Zandloopster.
1: Perry's Weekend Party.
0: Gewonnen door Jonathan Stichter uit Jaarsveld. Zometeen nog één uurtje Perry's Weekend Party op deze zaterdag. Erin heb jij het voor het zeggen. Jij bent even de baas van deze radiozender. Jij mag gaan bepalen wat we gaan draaien.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Oké, dankjewel. Dan gaan we nog even naar de ANWB-verkeersinformatie. Hoe is het nu op de weg op dit moment?
4: Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Culemborg en Zaltbommel nu bijna een half uur vertraging. A12 richting Duitsland voor de grens een kwartier extra aan de andere kant op. Tussen Beek en Duiven 10 minuten vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem. Dan de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid 20 minuten vertraging. En op de A325 Arnhem-Nijmegen tussen Elst en Nijmegen een kwartier extra reistijd.
3: Oké, dankjewel.
1: Perry Krams.
3: Yes, nog 1 uurtje bij op de...

Bijvoorbeeld ook de liedjes die je een dag geleden hebt gedraaid. Ronald, die hebt er namelijk in de NPO luisteren. Die zegt, Perry, gisteren draaide jij nog Dansee Dansee van Vincent. Vind ik ook een hele leuke plaat. Nou, dat klopt inderdaad, Ronald. Ik was het zelf al bijna vergeten. Ik bedoel, als ik altijd moet onthouden van welke platen ik per show heb gedraaid. Oei. Ik zou niet eens meer weten wat er gisteren allemaal precies gedraaid is. Maar die Dansee Dansee, die kan me nog herinneren. Was meen ik in het laatste uur. Nou, zei Ronald, gisteren Dansee Dansee gehoord, zou je vandaag nog even Cecilia willen draaien. Nou, bij deze, Ronald. Speciaal voor jou op Sterren.nl. Het laatste uur van Paddy's Weekend Party. En we gaan nog heel veel leuke muziek draaien. Sterker nog, dit is de muziek die jij leuk vindt. Die jij wil horen. Die bij jou in je hoofd zit. Ik zie hier allerlei verzoekjes binnenkomen. Onder andere van Gino, die zegt... Perry, zou je een keer in plaats van zwoele zomernachten... de Mazzeldan van Rutger van Barneveld eventjes willen draaien? Die heb ik ook al een poosje niet meer gehoord. En dat wordt wel weer eens tijd. Nou, Gino, ga ik zo meteen even voor je doen. Eerst even voor Erik, Donnie en Senna. Dit is Waar blijf je nou?

even tegen hem zeggen. Rutger, ik weet niet of het ooit wat gaat worden met jou. Ik denk dat hij nu zegt, hey, de mazzel dan. Hij is de lachende derde, deze Rutger van Barneveld. Hij heeft op dit moment de grootste hit van de zomer van 2026 te pakken. Met zwoele zomernachten. En vond het wel een goed idee om nog eens eventjes de mazzel dan een keertje te draaien. Nou, bij deze gedaan. En daarvoor Donnie en Senna op verzoek met Waar blijf je nou? Nou, we draaien inderdaad dit hele uur alleen maar liedjes op verzoek. Als jij iets in gedachten hebt waarvan jij denkt, nou, dit moet echt eventjes gedraaid worden op SterrenNL Radio, is dit je kans. Je kan mij bereiken via de gratis NPO Luisterapp. Sam, dit is voor jou, Marco Borsato. En ik leef niet meer voor jou.

0: foto bij. Die is lekker bezig in huis. Lekker een beetje aan het rommelen. Ik zie daar allemaal een hoek met allemaal spullen. Oh, wacht. Daar zet ze ook nog even een tekst bij. Ze zegt, kijk eens Perry, deze hoek, allemaal spullen. Die ga ik allemaal uitzoeken. En die gaan alvast op de plek staan voor Koningsdag. Dat duurt nog wel eventjes, hè? Dat is volgend jaar april pas weer. Maar goed, heel veel mensen die verzamelen het hele jaar door spullen voor Koningsdag. Dus nou, goed dat je doet, Sophie. Je kan er maar niet vroeg genoeg bij zijn, wat dat betreft. En Remmel Hermans moest ik draaien in de boeken. Nou, natuurlijk, als je vraagt om verzoekjes, dan zie ik altijd in de appbox wel een verzoekje binnenkomen voor Jannes. En die pak ik er nu even bij. Stefan die zegt, Perry, zou je voor mij even de Koning der Piraten willen draaien met Eleonora? Hij heeft ze speciaal voor iedereen op de Zwarte Cross, omdat hij daar dit jaar dus voor de allereerste keer staat. En toen ik dat hoorde, ik geloofde het zelf ook bijna niet. De eerste keer op de Zwarte Cross, en hij is toch wel even wat jaartjes bezig. Een van de grootste wat Nederlandse zangers betreft. Goed, hij stond daar dit jaar, staat er dit jaar Jannes. En of ik Eleonora even zou willen draaien. En Roy die zegt, Perry, ik hoorde net over Rutger van Barneveld met de Masseldam. Nou, ik heb er ook nog wel een leuke. Justin de Wild met Cheerio, die hoor je heel veel op de radio. Maar als ik aan de laatste zit, hoor je die me zo vaak. Zou je die even willen draaien? Nou, natuurlijk, hier is die voor je.
1: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols. Geef mij maar een oude golf. Nee, voor mij geen dure rots. Ik wil de lampen weer zien zwaaien.

Het maakt het ook dat als iemand eens een keer aan mij gaat vragen, als ik nog op bed lig of zo, of als ik als ik ergens heen ga tijdens mijn vakantie de komende 3 weken en ik lig ergens op een strandbedje te zonnen ergens, dat ik dan tegen diegene kan zeggen, nou, ik lig even lekker waterpas. Heb ik nog nooit gezegd. Vind ik leuk. En sommige liedjes, die breng je ook nog wel bij. Henk Dissel hoorde je op Sterren.nl voor Fokke. En daarvoor hoorde je Jannes en Eleonora voor iedereen die dit weekend dus een groot feestje viert in Lichtenvoorde. De Zwarte Cross. Ja, ik heb ze van de week ook allemaal zien rijden. Mensen die onderweg waren naar Lichtenvoorde met allemaal mooie versierde caravans. Ik heb al foto's gezien van de camping daar. Het is echt één grote, leuke gezellige chaos eigenlijk. Is het iets waar ik snel naartoe zou gaan? Nou, misschien wel een keertje. Gewoon een keer meemaken. Hè? Zoiets dat moet je gewoon een keer gezien hebben. Of het dan wel of niet per se je ding is. Maar het gaat er niet om of mijn ding is wat betreft muziek. Want qua muziek zeer zeker wel. Maar de drukte en zo. Maar ik wil het een keer meegemaakt hebben. De Zwarte Cross. Dus je gaat me dan vast een keer ergens in de komende jaren wel een keertje treffen. Jordi, die stuurt een appje. Die zegt, Perry, zou je eventjes Nico Haak en de Paniekzaaiers met Honky Tonky Pianissie willen draaien? Nou, natuurlijk. Gaan we doen. Nou, zoals je hoort, dat is deze nog niet. Ik ga eerst even een verzoekje draaien voor Gerard. Hij zegt, Perry, doe voor mij van Monique Smit. En ik wil je helemaal. Nou, Gerard, nu voor jou op Sterren.nl.

op zijn sinaasappelkissie met de paniekzaaiers. En Honky Tonky Pianissi. Ja, wat ik mooi vind is, het lijkt net alsof dit soort liedjes bezig zijn aan hun tweede bestaan. Het wordt allemaal herontdekt, ook door allemaal jonge mensen. Sowieso de oudere Nederlandstalige muziek is er helemaal in trekken. En heel veel artiesten die ook oude liedjes weer eventjes meepakken en ze restylen naar nu. Ja, de een die zegt, moet je niet doen. Je moet met je poten van die oude liedjes afblijven. De ander zegt, het is echt hartstikke leuk. En vooral leuk dat die oude liedjes weer een beetje de aandacht krijgen. Die ze ook wel verdienen. En dan vind ik dus ook van dit liedje. Nico Haken, de paniekzaaiers. Honky Donkey Pianissi, waarvan ik bij dit liedje wel heb van, nou, dan moet je gewoon afblijven. Dit moet gewoon in zijn origine blijven bestaan en ook gedraaid worden op de Nederlandse radio. Bedankt ook voor het aanvragen. Kwam van het verzoeklijstje. Je mag dus jouw plaatjes aanvragen. Dat doe jij in de NPO Luisterapp. Waar Harold erbij is, die zegt per Arjen Oosterom met één lange nacht met jou is een plaat die niet mag ontbreken vandaag. Nou Harold, nou, gaan we ook zeker niet laten ontbreken. Die komt zo meteen even voorbij op Sterren NL. En Levi, die is lekker met de maten aan het beunen. En die vindt de Leeuw Klein en Samuel Welten helemaal geweldig met Maak me na.

Eigenlijk is het best wel een lekkere zomerplaat, hè? Arjen Oosterom en Één Lange Nacht met Jou. Maar heb je het over een ontzettend fijne zomerplaat, dan heb je het over het liedje die nu wordt aangevraagd door Judith.

kennen met drinken. Zij zeggen altijd, nog één joh. Ah joh, kom op, nog eentje maar. Ach jongen, we zijn toch nog niet klaar. Nog één, nou. Dit is een beetje hun lijflied geworden, Belinda Kinnaar, met nog één. En daarvoor misschien wel een van de lekkerste, vind ik hoor. Ja, je vindt hem leuk of je vindt hem niet leuk. Het heeft haters en liefhebbers. Maar is dat niet een beetje met elk liedje zo? Bissy, Kaatje Papi en Rolf Sanchez en Zin in de Zomerman. Nou, over lekker een drankje drinken, bestel maar. Robin Hesse komt er zo meteen aan. Jurgen, die vraagt die aan. En Bart, die is ook bij de NPO Luister-app. Die wil de nieuwe van Westie Klein.

Zullen we gewoon volgende week als we elkaar even treffen in de studio een schaaltje bitterballen bestellen? Dan komt Jan even iets eerder naar de studio. Gewoon lekker een schaaltje bitterballen wegknabbelen. Ik zie hem al instemmend ja knikken. Zometeen geen muziek meer op de radio, maar een Jan Paparazzi show op zaterdag. Want het is een zomerstop voor Jan Smit. Hij is lekker op vakantie. Maar zijn grote vriend, zijn allerbeste vriend wel te verstaan, Jan Paparazzi neemt honneurs waar. Zometeen tussen 3 en 5 uur Jan Paparazzi. En de Jan Paparazzi show. En daarna nog het

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Paparazzi.
2: Ja, dat is eventjes schrik.

klopt niet, want hij is al jaren gelukkig in de liefde, Guido van der Graaf. Hij zong toch over de eeuwige vrijgezel. En we hadden net na drieën ook nog Django uit de top 25, waar hij verdwenen is. Uit die lijst inmiddels met Waarom ben jij gegaan? Maar het was wel zijn laatste hitsingle, zijn laatste muzikale wapenfeit van deze muzikale broeder uit Nuenen. Django en zijn laatste plaat, Waarom ben jij gegaan? Ja, waarom ben ik gegaan? Ik ben niet gegaan, ik ben gekomen. Jan Smit is gegaan. Jan is er even tussenuit gepiept de komende drie weken. Geen muziekfeest op de radio, geen live muziek op Ster NL Radio. De komende drie weken, de zaterdag van vandaag, de 18e, de 25e en de 1e augustus... is het Janneman alleen, Jan Paparazzi, tot 5 uur. En dan krijgen we Marcel met het Piratenuur. Maar we gaan Jan wel even contacten. Ik heb met hem afgesproken. Kijk, normaal gesproken hebben we altijd rond 4:30 contact met Jan Keizer in Volendam, om iets te vertellen over de hits van BZN. Ja, Jan is ook op vakantie hier. Die zit in Italië, aan het Gardameer, in Bardolino. Tussen een aantal andere Volendammers, heb ik begrepen. Maar Jan Smit, die is bereikbaar. Die ga ik straks bellen, zo rond 4:30. Hij is namelijk een paar dagen geleden vertrokken met de camper. En hij gaat de komende weken door Europa reizen. En we gaan hem dus eventjes even aan de spreekwoordelijke campertand voelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Rond een uur of 4:30 ga ik bellen met Janneman Smit. En tot die tijd, laat even weten dat je erbij bent hier op Ster NL Radio. Janneman op de vrolijke zaterdag, de gezellige zaterdag bij Ster NL Radio. En ik beloof je één ding, tot 5 uur. Het spuit uit de speakers met Romana.

Jeffrey Heese. En Loco, Loco. En daarvoor hadden we Sander Kwarten en Geen Twijfel. Onderweg naar de Wasstraat in Dordrecht is Bram van Luitelaar. En of ik een plaat wil draaien van de Dikdakkers. Hun grote hit Cowboys en Indianen. Let's go, go, go. Gezellige zaterdag op Sterren NL.

uitgekomen in de top 25 van Sterren.nl. Danny Vroger en Mickey van Wijk en Knipperlicht. Echt de beste plaat die ze samen gemaakt hebben. Volgens mij ook de eerste, dus gelijk de beste. Maar wel een mooie hit te pakken in de top 25. De clip was vanmiddag te zien op 10 over 12 op NPO 1 in onze tv-uitzending van de top 25. En daarvoor hadden we Cowboys en Indianen van de Dikdakkers. En er komt van alles binnen hier op deze gezellige zaterdag bij Sterren.nl Radio. Onder andere Yvonne Methorst, die zegt, Janneman, draai

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Show op zaterdagmiddag. Ja, Janneman, door een uur of vijf. Over een uurtje schakelen we rechtstreeks over naar het hoge noorden van Nederland. Naar de Doordouwer uit Dokkum. Daar zit Marcel de Vries klaar met het piratenuurtje. Dus ja, in de aanloop daarnaartoe ga ik ook wel dit uur een piratenplaatje draaien, denk ik. Dat zit er wel in, eerlijk gezegd. Wat zou je graag willen horen, welke piratenplaat? Laat me even weten. Kan mij schelen, gooi ik er om kwart voor vijf eentje in. Half vijf gaan we bellen met Jan Smit. Die is met de camper door Europa aan het reizen. Even kijken wat hij de laatste dagen meegemaakt heeft. Dat gaan we de komende drie weken doen op zaterdagmiddag bij SterrenL Radio. In plaats van het muziekfeest op de radio. Even hallo zeggen tegen een paar mensen die zich gemeld hebben ondertussen in de app die erbij zijn gekomen. Joke Wakkelaar, die is erbij gekomen. Hanneke Kneepkens, die is bezig met het uitpakken van de boodschappen, de weekendboodschappen. En Mike van Zoelingen, als ik het allemaal goed lees, die is iets aan het verven thuis. De schuur wordt geverfd, gebeitst zelfs. En waar is dat? Dat staat er niet bij. Oh ja, Alkmaar, dat staat aan. Dat is leuk, dat is mooi jongens. Lekker bijtsen en daarna je handen goed wassen. En kijk uit dat het niet op je kleding komt, hè? Want dan ben je echt zuur. Dan kun je de spullen weggooien gelijk. Dus hopelijk sta je in een of ander oud afgetrapt ketelpak te bijtsen. Anders wordt het niks. André van Eeren, goedemiddag. Ook jij bent erbij vandaag. Een uurtje lang, Janneman nog, tot een uur of vijf dus. En op een plaat wil draaien van Lara Mila. Een van de drie nieuwe platen in de top 25 sinds gisterenmiddag hier bij SterrenL Radio. Had ik je maar nooit gezoend. Ja, ja, brouw komt na de zonde, zeggen ze dan. Hè. Maakt allemaal niet uit. Je leeft maar één keer. Dus lekker zoenen, lekker weekend.

0: langs over een paar weken, op 5 augustus. Dan komt hij langs bij Janneman op woensdagmiddag. Hij woont tegenwoordig in Spanje en heeft een prachtige plaat gemaakt. Amor de mis amor van Paco, maar dan in het Nederlands gedaan. Veel te lange nacht. Nou, heb je wel eens, hè, dat je er lang blijft liggen? Ja, ik heb het niet vaak, ik blijf meestal te kort liggen. Maar het is zo lekker vroeg licht en daar hou ik van. Als het weer een nieuwe dag is en het zonnetje schijnt al, dan wil ik er gewoon uit. Desnoods na een uurtje om 6 slapen, maakt me niet uit. Even een plaat draaien van André Hazes. Daar heb ik zelf heel veel behoefte aan. Een hele mooie, over die schoorsteen.
1: Oh,

gaan vanmiddag. Ja, ik denk ja, zaterdagmiddag. Ik zit toch hier op Sterren NL als vakantiekracht. Dus ik permitteer me wat muzikale vrijheden zomaar. Ik draai even een paar platen die je nooit zoveel hoort eigenlijk bij Sterren NL. Maar deze is wel eens gedraaid. De Nederlandstalige uitvoering van de hit uit 1982 van de Duitse slagerzanger Andy Borg. Arrivederci, Glenn. En arrivederci zeg ik pas tegen een uur of vijf. Dan komt Marcel met zijn piratenuur. En dit is ook een leuke plaat die je nooit hoort. Aangevraagd door Ed Meijer in Rotterdam. Die zegt, Jan, draai even iets van het goede doel. Maakt niet uit welke. Dan denk ik, nou, vandaag ga

0: Ja, nou ja, dat wil zeggen, die hangt nu aan de lijn als het een beetje mee wil zitten. Hallo Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, grote vriend.
0: Hey, hoe is het, Jan Smit? Waar zit jij, in welk land?
1: Ik zit in Oostenrijk, in Gerlos.
0: In Gerlos?
1: Ja, en dit is eigenlijk een beetje het eerste deel van mijn reis. Ik ben met de camp.
0: Ja, dat heb ik gezien, ja, want op de socials laat je ook alles zien, hè? Je rijdt door de landen heen en...
1: Ja, ik probeer natuurlijk mensen een beetje inkijkje te geven in het camperleven.
0: Ja.
1: Nou moet ik eerlijk bekennen dat ik vannacht dus in een hotel geslapen heb.
0: Oh.
1: Bij Hotel Platzen, dat is een vriend van me, Jacob, en die had me uitgenodigd voor een heerlijk diner ook. En daar heb ik vanochtend moet ik zeggen, heb ik daarmee... berg beklommen. Dus dat ga ik straks nog even posten.
0: Oké, leuk. Hey.
1: Ja, dat was heel leuk. Maar dat is dus wel echt super spannend.
0: Maar, en er ligt geen sneeuw toch, Jan, nu?
1: Nee, er ligt geen sneeuw. Nee, anders gaat dat echt niet. Nee, je moet echt dus met van die, ja, aan die ijzeren dingen hangen en je moet die zelf optrekken. En ik vond het niet makkelijk.
0: Is dat niet levensgevaarlijk, man?
1: Nou, je bent natuurlijk gezekerd.
0: Toch wel, oké.
1: Je bent gezekerd en we hadden een gids mee.
0: Ja.
1: Maar echt, we zijn net... ik ben net pas weer op adem.
0: Het was een hele klim, begrijp ik, Jan.
1: Het was een hele klim, ja.
0: Hey, en wanneer ben je... Nu is het zaterdagmiddag, maar wanneer ben jij vertrokken dan? Want ik zag gisteren iets voorbij komen dat je aan het rijden was.
1: Ik ben donderdag vertrokken.
0: Ja.
1: En... Ja, ik ben eigenlijk een rondje Europa aan het doen. Want uiteindelijk kom ik in Sangoli bij Salau terecht.
0: Dat is de bedoeling, ja.
1: Richting Barcelona. Morgen ga ik richting het Vadameer. Daar kom ik dan langs.
0: Ja, Bardolino.
1: Dan moet ik helemaal door Bardolino, Italië.
0: Ja.
1: En dan door Frankrijk en op de hele kust. Ja, Jan. En ik heb in principe niks aan mijn hoofd. Kijk, vanaf volgende week dan gaan die kinderen ook weer mee. Maar nu ben ik echt op mezelf aangewezen.
0: Ja, hey, hoe is dat, Jan, in de camper dan, als je alleen bent?
1: Nou, dat is ook wennen, om eerlijk te zijn.
0: Ja.
1: Je bent echt... Ja, het is natuurlijk heel stil. Ik heb mijn radio aan. En ik heb gewoon... ik heb een boek meegenomen.
0: Ja.
1: En ik ben echt van de natuur aan het genieten.
0: Oh, heerlijk.
1: Gewoon van de omgeving.
0: Mooi.
1: En ik heb natuurlijk geen klok mee, hè. Dus dat is wel... dat is wel leuk, want ik had... Ja, de eerste nacht werd ik wakker. Er stonden een paar koeien in de wei. Die hebben mij gewekt.
0: Ja, maar dat is echt heel bijzonder, lijkt me.
1: Ja, je wordt één met de natuur. Je wordt één met jezelf. En dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
0: Heel bijzonder
1: dus,
0: eigenlijk.
1: Ja, dus dat is wel een bijzonder gevoel inderdaad.
0: Ja, inderdaad. Hey, en vandaag dus in Oostenrijk. En wanneer vertrek jij uit Oostenrijk dan weer? Is dat maandag, dinsdag?
1: Nee, ik denk dat ik morgen... Nee, want ik zal je nog even sterker vertellen. Ik ga morgen... Ga ik dan door Italië.
0: Ja?
1: Want maandag sta ik op de Vierdaagse in Nijmegen.
0: Hè?
1: Ja, nee. Dat red ik niet met de camp. Dat red ik niet terug. Dus ik vlieg maandag even op en neer.
0: Ja? Ja?
1: Dus ik moet nog een ticket boeken bij een vliegveld ergens in de buurt. Ja, dit is wel een foutje in de planning, Jan.
0: Een foutje in de planning? Je bent op vakantie.
1: Dat begrijp ik niet verkeerd. Ik heb namelijk heel veel zin om naar Nijmegen te gaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik heb daar nog nooit gestaan.
0: Ja, dat is een heel spektakel daar, hè, die Vierdaagse natuurlijk.
1: Op het Faberplein, ja. Dus ik heb daar heel veel zin in.
0: Ja, ja.
1: Maar ik moet even schakelen. Dus
0: ja, okay,
1: ik zit te camper dan op een campingplek.
0: Ja.
1: Ergens waar een vliegveld in de buurt is.
0: Ja.
1: Ga ik even op en neer en dan ben ik uiteindelijk dinsdag weer terug.
0: Okay,
1: en dan rijd ik weer met de camper door naar Spanje.
0: Dan gaan we deel 2 krijgen van het verhaal.
1: Kijk, dat is ook makkelijk als je alleen bent. Hè. Dan moet je met niemand rekening houden.
0: Dat is absoluut waar. Nee, je kan gaan en staan waar je wil in dit geval. Dat is toch weer een voordeel dan, Jan.
1: Maar bellen wij volgende week ook weer.
0: Ja, wat mij betreft zeker, Jan. Want ik wil natuurlijk weten hoe het gaat. En ik denk de luisteraars ook. Hoe gaat het met Jan Smit?
1: Dan ben ik 5000 kilometer verder natuurlijk.
0: Ja, nee, dat gaan we helemaal doen, Jan. Het weer vandaag bij jou daar in Oostenrijk. Want hier is het bewolkt 21 graden.
1: Hier is het 28 graden.
0: Lekker, man. En schijnt het zonnetje?
1: Het zonnetje schijnt. Ik begreep dat in Nederland een beetje koeler is voor het eerst.
0: Ja. Nogal. Ja.
1: En Jan Keizer is volgens mij ook in Bardolino, hè?
0: Ja, dus die zit daar ook, ja.
1: Zal ik eens kijken of die morgen kan opsnorren?
0: Oké, dat lijkt me een prachtig plan, Jan. Dan hoor ik dat van jou volgende week weer rond deze tijd zo'n beetje.
1: Ja, en Nou ja, Jan, je moet nog een half uurtje. Je bent er bijna, toch?
0: Ja, het is bijna. We kruipen alweer richting 5 uur. Het gaat helemaal goed komen, Jan. Ik spreek je volgende week en we gaan uiteraard de beste plaat draaien die bij jouw vakantie past. Frank van Etten met Huisje op Wielen. Hey.
1: Ja, dankjewel, vrienden. Jan, tot volgende week.
0: Tot volgende week en veel

0: zomernachten. En daarmee komt er bijna aan het eind aan het hele gebeuren hier. Het zogenaamde, ja, voorheen bekende muziekfeest op de radio met Jan Smit. Jan is er over een paar weken weer als we in Volendam gaan zitten. Rondom zijn jubileumconcert. Weekend van 7, 8 en 9 augustus uit mijn hoofd. Ja, inderdaad. Dat is dat weekend. En tot die tijd op zaterdagmiddag. Janneman is er eentje eigenlijk. Hè, met één keer per uitzending, zo net na 4:30. Een belletje met Jan Smit ergens in Europa. Met de camper trekt hij door Europa de komende weken. We draaiden de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld en die prachtige plaat van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Dat is inderdaad tijd, want ik ga langzaam maar zeker even de kuil laten onderbinden. We gaan de vertrekvlag hijsen. Lieve luisteraars van Sterrenel Radio. Zometeen na 5:00 het Piraatuur met Marcello vanuit Dokkum.
1: Jan Paparazzi.
0: Bedankt voor het luisteren. Een gezellige zaterdagavond.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden.
3: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Yes.
1: Marcel de Vries.
3: Goedemiddag, het is 3:05. Het is de hoogste tijd voor het meest gezellige uur van de hele week. Ik kijk hier altijd reikhalzend naar uit, ik hoop jij.

0: ik dacht, deze moet er wel in. Dat is het Zwarte Cross Weekend. Normaal. En de motocross is Ohio. Ohio. Joehoe. Luisteraars, goedemiddag. Daar staat hij weer, rechtstreeks in de verbinding met het Piratenuur. Vanuit de Piratenstuur. Tot 6 uur vanavond weer piratenhitjes klappen hier door de digitale ether. DRB Plus. Internet natuurlijk via www.nposterren.nl. Dat is de website. En al wat niet meer zijn, jongens. We zijn op zoveel manieren te bereiken. Lekker in het appie zou natuurlijk nog kunnen. De NPO Luister-app, het is maar net waar je bent. Als je die NPO Luister-app hebt, dat zou fantastisch zijn. Dan kun je ook namelijk in contact staan met dit piratenuur. Want er zijn best nog wel best... Ja, heel veel mensen die zeggen... Ja, maar Marcel, dat kan toch niet waar zijn dat jij 6 dagen in de week op de radio zit? Dat is misschien ook gek, maar dit is toch echt live. Dit is niet opgenomen, jongens. Want ik doe dit het liefst gewoon op deze manier vanuit mijn piratenschuurtje. Zodat ik ook nog een beetje in contact sta met jullie. Bijvoorbeeld Paultje van Binsbergen, die stuurt even wat. Paul, goedemiddag.
1: Hey Marcel, hier Paultje vanaf het strand van Amfidelmar. Dichtbij Maspalomas. Ik zeg, draai even een lekker plaatje hier voor mij. Van de zonnige zijde. En dan natuurlijk eentje over Maspalomas. Ik zeg, clubpie. Geniet van het weer. Ik doe even lekker helemaal niks. En ik bak hem lekker bruin. Ik zeg Titom afknepen en
0: droog zwaaien. Zo is het ook, Paul. Dankjewel, man. En de groeten daar op het strand. En iedereen, alle gezelligheid op de achtergrond. Ik ga zo meteen even alle 5 voor je draaien met Maspalomas. Tabi is erbij. Die wil graag een liedje van Dana Winner. Ik zie Dave de Glazenwasser is erbij. Die zit ook al aan een lekker biertje. Oh, dat ziet er goed uit. Stefan van de Boom die is erbij, zoals bijna iedere week, dacht ik, Stefan. Milan is er. Mag ik Ellen ten Damme horen met Tour de France? Nee, zeg ik even. Nee, dat is geen piratenmuziek. Na 6 uur ben je de eerste. Paul zegt, hoi Marcel, piratenuur is welkom. Ben bruine deuren wit aan het verven, maar het bruin blijft er maar terugkomen. Bah, toe aan mooie muziek. Groetjes van Paul uit Losser. Snap ik, Paul. Even, er wordt 2 of 3 keer lakken, jongen. En Rick zegt, morgen Marcel, we zijn er weer bij vanaf de bouw in Wiegen. Zou je voor ons pap Hydra willen draaien met Marietje? Bedankt en een donders mooi weekend van Rick Jansen. Dankjewel, Rick. Nou, mocht je zitten luisteren, laat je vooral even horen in de NPO Luister-app. Dat mag gratis met een berichtje. Kun je gelijk ook even stemmen voor de Vlaamse troef. Je hebt namelijk nog precies 20 minuten voor de liedjes.
2: Dit is de Vlaamse troef. Keuze A. Ja.
0: Ik heb onder andere deze van Joe Felly. De Vlaamse Joe Felly. Jongen uit de klas. Prachtig Vlaams liedje.
2: Keuze B.
3: Net als vrienden.
0: Maar dit is ook een parel, hoor.
3: Gaan we samen op reis en we trekken naar de zon.
0: Hoor die stem van Claire.
3: Vreemde
0: vogels. En vreemde vogels.
2: Amai. De Vlaamse troef.
0: Yes, dat zijn ze voor vandaag. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. En nogmaals, dat gaat al heel snel. Want om 5:30 wil ik een van deze 2 liedjes gaan draaien. Of Joe Felly, jongen uit de klas. Of Claire met Vreemde Vogels. Stemmen maar. Ga ik eens even wat muziek opzetten. Zometeen dus alle 5 Maspalomas. Eerst een prachtige plaat van

It's time for another hour of Pirate Power.

0: uur hier op Sterren NL Radio. Goedemiddag, luistervrienden en vriendinnen. Fijn dat je aanstaat op deze zaterdag 18 juli. We hebben zometeen een van de beide Vlaamse liedjes te draaien. Dat is of het liedje van Joe Valley, de jongen uit de klas, of die prachtige van Claire met Vreemde Vogels. Het is aan jou welke we gaan opzetten. Dat mag je laten weten in nogmaals de NPO-luisterapp. Je moet wel even in het kanaal van Sterren duiken. Dan even op berichten klikken en dan zie je een polletje. Dan hoef je eigenlijk niet zo gek veel te doen, behalve op het liedje naar keuze of naar wens te klikken. En dan eventjes bevestigen met het knopje stemmen. Dan heb ik eigenlijk ook even wat stemmen nodig voor het volgende. Want ik kan hier niet helemaal uithalen welk liedje het nou is. Want ik krijg een heel lief appje van Jay Lano.
1: Beste Marcel, wil je voor Marianne dan draaien groetjes uit Ademuiden, Jay Lano?
0: Maar dat ligt niet aan jou, Jay Lano. Dat ligt vaak aan mijn gehoor. Ik hoor dan dingen die er niet zijn. Of ik hoor helemaal niet wat er hoort te zijn. Dus wat vraagt Jay Lano hier aan? Het is geen prijsvraag, maar ik wil graag weten wat hij wil horen. Dan kan ik zo meteen even wat voor hem regelen, toch?
1: Beste Marcel, wil je voor Marianne dan draaien groetjes uit Ademuiden, Jay Lano?
0: Ja, ik hoor iets van aan de
1: Beste
0: Dam.
1: Marcel,
0: ja, aan de Dam, nog één keer.
1: Wil je voor Marianne dan...
0: Aan de Dam, ja, ja, zoiets. Laat maar even weten of je, als je denkt van nou, dit moet het zijn, Marcel, laat het dan even weten in de app. Even kijken, dan hebben we hier Ron erbij. Ron die zegt, Marcel Topper, kan je van mij even een liedje van Dick van Altena draaien met Dom Diddly Dom. Ik sta weer lekker achter de barbecue met bruine flesje, mooi zitten, dom kieken. Dagje druk geweest, nieuwe aanhangwagen opgehaald, nieuw project voor achter de trekker. Biertje, barbecue, piratenhits, heerlijk, dat zaterdag. Succes, fijn weekend en de groetjes, Rooie Ron. Zo schrijft hij zelf, dankjewel Ron. Dan wordt er nog van alles aangevraagd, even kijken... Er wordt Baila Baila wordt aangevraagd, maar dat is geen piratenmuziek. Ook niet Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Helaas draaien we later wel weer, hoor, na 6 uur. En Cindy zegt, hey Marcel, ook wij zijn er weer bij vanuit Tegelen... onderweg naar de kermis in Uden. Groeten namens Marcelino, Jairo, Marco en mezelf, zei de gek. En Liam wil graag nog Cinderella horen van Trio Bartels. Is ook een leuk liedje. Wellicht dat we die later even doen. Eerst gaan we Dick van Altena even draaien voor Ron. Ik sta hier.

0: Ah, prachtig deze. Maywood en klanken van weleer. Ik heb nog precies 4 minuten en wie in de gelegenheid is, mag me even helpen.
1: Dit is de Vlaamse troep. Keuze A.
0: Gaan we vandaag voor Joe Felly. De jongen uit de klas. Deze Vlaamse topper. Joe Felly, jongen uit de klas. Of gaat het worden?
1: Keuze B. Net als vrienden.
0: Claire.
2: Gaan we samen op reizen, we trekken naar de zon.
0: Claire en het prachtige Vreemde Vogels.
2: Vreemde Vogels.
0: Dat zeg ik.
1: Amai, de Vlaamse troep.
0: Ja, stemmen doe je nogmaals in de NPO-luisterapp. Met een paar klikken op het scherm. Het is echt zo gepiept. Maar het zou fijn zijn als je even wilt helpen. Want we zitten echt met deze liedjes dicht bij elkaar. Het is nog niet uitgespeeld, zeg maar. Maar wel bijna, want het is nog 3 minuten. Ja, we hadden een appje van Jay Lano. En Jay Lano die zei het volgende.
3: Beste Marcel, wil je voor mij aan de dam draaien? Ja. Groetjes uit Ademuiden, Jay Lano.
0: Jay Lano, ik zei het al, het ligt niet aan jou. Het ligt meer aan mijn gehoor. En er waren meer mensen die zeiden van ja, volgens mij bedoelt hij Jammer Dan van Stef Eckel. Dat zegt Maarten. En Bart zegt ook Jammer Dan. Mariska zegt, Marcel, zou die jongen niet Jammer Dan bedoelen? Ja, en Wesley zegt ook, ik denk dat hij Jammer Dan bedoelt. Ja, ja, ja, jullie hebben allemaal gelijk. Hier ook nog een appje erachteraan.
3: Marcel, ik bedoelde Jammer Dan.
0: Ja, zie je wel, Jammer Dan. Maar dat is van Stef Eckel. Ja, en dat is, ik moet eerlijk zeggen, Gilano, en ik vind je een fantastische gast. En ik heb je hier heel graag in dit programma. Maar dat is eigenlijk geen piratenplaatje. Nee, dat schaart zich niet onder de piratenplaatjes. En Stef Eckel met Jammer Dan is nou zo'n liedje dat hoor je straks weer na 6 uur hier op Sterrenel. En dit uur is echt voor de piratenplaatjes. Dus misschien heb je nog wel een heel leuk liedje wat je wel wil horen. Dan mag je dat laten weten in de app. Dat mag overigens iedereen, hè. Dus mocht je een liedje willen horen, dan stuur dat maar even in de app. Doerak is er ook bij. Dat is Hendrik. Die zegt, morgen Marcel, groetjes vanaf de Zwarte Cross. Kijk, dan wordt ook mooi gelusterd in Lichtenvoorde. Lustermet. Robert is er ook bij. Zie ik Bianca. Die wil graag Sandy met de kleine teddybeer. En Sophie zegt, goedemiddag Marcel, we zijn erbij. Achter ons de tent met groene knuppels. Lekker genieten. Een dag zo. Heerlijk. Groetjes uit Landgraaf. Wacht even met stemmen. Even luisteren. Ben aan het twijfelen. Ah, oké. Ik hoop dat je de twijfel voorbij bent, want over 2 minuten sluit de stemming. Even kijken, want hebben we nog meer? Ik had nog een appje van René van Binsbergen.
4: Hé hey Marcel, we zijn er weer bij, Team Binsbo uit Bemmel. Het is hier nog knap moutig in de keet, maar het moet maar even om het piratenuurtje niet te missen. We gaan zo meteen lekker naar de frietent en dan komen we de dag wel weer door. Succes met de uitzending.
0: Dankjewel.
4: Tot maandag.
0: Ah, super, super. Ja, maandag ook weer gewoon met de ochtendshow. Absoluut Team Binsbouw. Ik ga niet frituren, maar ik ga het wel uit de frituur halen bij mijn vriend Roy. Die zit hier op de hoek, hè, van de snackbar. Daar ga ik straks even. Ik heb geen zin om te koken vandaag. Ja, en volgens mij gaat er wel iets goed. Want als je in de jonge doelgroep goed ligt, dan doe je het goed. Heb ik altijd gehoord van mensen die de luistercijfers bepalen. Hier nog een mooi appje.
5: Hoi Marcel, leuk dat je weer bent. Wil je speel niet meer mijn voeten draaien? Groetjes Tess.
0: Groetjes Tess. Nou Tess, hartstikke lief, ga ik voor je regelen.
6: Let's listen to this dramatic show, which was popular in the early days of radio.
7: Dat is onze goedemiddag.

0: Lizzie, je speelt niet met mijn voeten in het Piratenuur. En dan nu, luisteraars. De Vlaamse troef. Ja, eigenlijk was dit ook al een Vlaamse troef, want Lizzie is ook een Vlaamse. Maar het is geworden tussen Joe Valley en Claire. Het is geworden met 57% Joe Valley.
1: Amai, gadverpielikes. Dat is lekker. Dit is de Vlaamse troef.

0: moet denken aan die reclame van vroeger. Ken je die nog? Tina, wat kostte die condoom, hè? Ken je die nog? Ja, dat is waar eenmaal. Dit was Pleasure en Tina Tina. Goedemiddag, 6:09. Piratenuurtje staat lekker aan. Vanuit de piratenschuur. En van een beetje piratenmuziek. Een vol uur. En er wordt lekker veel aangevraagd. Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Ik zag hier en daar ook al wat polka. Het woord polka viel in de app. Nou is mijn vraag even nu op dit moment. Ik ga even zo meteen nog even 1, 2 liedjes draaien. En daarna zouden we eventueel even een kleine stemronde kunnen houden voor een polka. Maar laat mij even weten. Zijn er liefhebbers voor een polkaartje vanmiddag? Of moeten we hem deze week zo overslaan? Dat kan, hè? Ik bedoel, ik zit hier... Nou ja, natuurlijk ook voor eigen plezier. Maar ik zit hier ook voor jullie natuurlijk. Dus laat het maar even weten. NPO Luister, dat is de app die je kan gebruiken. Germen, die heeft nog even een vraag van huishoudelijke dienst, zeg maar. Hey Marcel, is dit jouw laatste zaterdag voor je vakantie? Nee, Germen, dat is niet de laatste. Sterker nog, ik ben er nog 3 weken zometeen. Ik heb nog 3 weken en dan heb ik echt vakantie, zeg maar. Ik had laatst ook een weekie, maar dat was nog, waren nog vakantiedagen van vorig jaar. Die moesten nog op. Nou, dat was geen straf, zou ik zeggen. Maar straks de echte vakantie, die is in mijn geval pas rond 10 augustus of zoiets. Dan nog een appje van Brigitte Kuipers. Marcel, wanneer draai je weer eens 2 uurtjes? Net zo gezellig. Nou, dat zou ook kunnen ergens in de komende weken. Want ik heb best wel wat tijd, behalve vandaag. Vandaag gaan we niet lukken, dus het is vandaag even tot 6. Maar als jullie daar zin in hebben, we kunnen hem ook doen over een weekie of 1, 2 of zoiets. En dan maken we daar de vakantiespecial van. De vakantiepiratenuurtjes. Vakantiespecial. Dat we dan misschien 2 of 3. Misschien wel 4. Zou ook kunnen. Maar dat zou ik even moeten peilen ook op de zaak. Of zou ik dat gewoon illegaal doen? Piratenuur is ook illegaal, toch? Ja, kunnen we best wel doen. Henry zegt, ben bij mijn vriendin in Meppel. We gaan zo meteen lekker eten. Dan naar de bios. Heb jij nog Frans-Duits? Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, dat is eigenlijk geen piratenplaat. Met alle respect voor Frans-Duits en ook voor jouw aanvraag, Henry. Ik kan wel even wat anders voor je draaien zo meteen. Ik wens je een hele fijne bios. Ik weet niet wat je gaat kijken. En ga jij, Henry, ook de bioscoopbroek aantrekken? Ja, ken je dat fenomeen niet? Denk er maar eens over na. Marco zegt, yo, oude piratenklapper, graag voor de bouwbonken. Kane en Marco, Sound Selection met de Mississippi. Die kan ik zo meteen wel even fixen voor jullie boys. Laat in de tussentijd nog even weten, is er animo voor een polkaartje?
1: Ja, hier is Marcel de Vries.
0: Gooi het maar even in de app.

0: blijft voor mij een van de all-time favorites. Uit het piratenoeuvre, Sound Selection en de Mississippi. 11:06, vrienden. Het is al bijna weer gebeurd voor dit piratenuurtje. Maar we hebben nog wel een paar minuten om nog even wat te doen. Best wel veel liefhebberij zie ik in de app voor een polka. Behalve, zeg ik even, Henry. En Henry zegt, sla de polka maar een keer over. En doe de jas van Lisa van Henk Wijngaard. Vind ik een goede tegenprestatie als het niet gaat lukken. Hetgeen wat ik nu wil doen samen met je, en misschien heb je vorige week geluisterd, dan ken je dit principe. Ik ga ChatGPT, hebben wij natuurlijk allemaal, die ga ik even vragen om een getal er even uit te spugen tussen de 0 en, zullen we doen, 0 en 500. Lijkt me wel een goeie. Het is een beetje vakantieperiode, dus laten we niet te hoog inzetten, maar 0 en 500. En dan ga ik zo meteen een klok aanzetten, die duurt precies 60 seconden. En in die 60 seconden probeer ik dan het aantal appjes te halen met het woord polka vanuit onze grote groep luisteraars. Tenminste, gaan ervan uit dat er heel veel mensen lekker zitten te luisteren tijdens dit piratenuurtje. Als je in de gelegenheid bent, pak je nu de NPO Luister-app en ga je zo meteen beginnen met het woord polka te appen. En je mag dat zelf zo vaak als mogelijk doen in die 60 seconden. Ik ga nu even ChatGPT wat vragen. Ja. Hallo chat, mag ik jou even vragen om mee te doen met een spelletje?
1: Tuurlijk, leuk. Vertel maar wat het spelletje is.
0: Ik wil graag dat jij een cijfer noemt tussen de 0 en de 500.
1: Oké. Ik kies ervoor 282.
0: Dankjewel. Oh, graag gedaan, zegt ze nog. Ze zegt dus, ik zie hier, want het staat dan ook in een geschreven bericht, 287 is het geworden. 287 appjes met het woord polka. Vanaf nu. Oké. We gaan peilen of we binnen nu en 60 seconden een polka gaan draaien. Van Alex Meixner. Je mag nu gaan appen. Het woord polka. Zo vaak als mogelijk. We hebben nog 46 seconden. 44. Dat gaat snel. Zo'n minuut is zo voorbij. We proberen binnen die 60 seconden die 287 appjes te halen. En ik kan precies zien hoeveel er binnenkomen. Dus blijf doorgaan. We zijn er nog langer niet. Nog langer niet. Dus help mee. Als een malle kun je nu tekeer gaan in die app. Gaan we dit doen of wordt het toch de jas van Lisa? Wat overigens ook een topplaat is. We zijn er nog niet. Tijd ook nog niet helemaal. 21, 20 seconden. 17. Ah, 287 appjes. Dat valt nog wel mee. Oh, nu gaat het ineens heel snel. Alex Meixner ga ik dan draaien met Meet Me on the Midway. Dat wordt de polka. Nog 6, 5.

4, 3, 2. Oh, dat is de kool. Oh. En nu is de tijd wel voorbij. En dat is hem geworden. Maar hebben we genoeg? Oh, de knetters. Ja, daar is nog heel veel bijgekomen net. Ja, dit is er ruim overheen. Ze had ook niet zo heel hoog ingezet, moet ik eerlijk zeggen. Ik zal de volgende keer vragen om wat hoger in te zetten. 287 appjes was de ondergrens. Dat is meer dan gelukt. En ik vind eigenlijk de jas van Lisa vind ik ook wel een heel mooi liedje. Maar zal ik hem dan even bewaren nog voor volgende week? Was dat tegenprestaties? Dan nou te gaan draaien, dan klopt dat spel ook niet. Maar deze wel. Dit is een polkaartje van Alex Meixner.

Dit was Rosie en de Hartenvrouw, de Queen of Hearts. Het is bijna 6 uur. Piratenuurtje gaat als een malle voorbij. Dat is het tekort. We moeten misschien binnenkort toch maar even zo'n zomerspecial doen. Vind je niet? Even een zomerspecial van iets langer dan een uur. Ik ga er nog even één liedje draaien, jongens. De laatste van vandaag is een liedje van Lucas en Gea. Maar eigenlijk Lucas en Gea toen ze nog niet opereerden onder de naam Lucas en Gea. Hé, dat is gek, hè? De band heette toen Trent. Dit is een prachtig liedje van hun. Dat heet Echte Liefde. Maak er nog een mooie zaterdag en een fijn weekend van. Ik ben

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sajnos heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sajnos werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sajnos aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhardt, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.